iluntasun okre honek agur besterik ez du esaten. Au revoir, mon amour.